quest numt to KYRS chitkali usk het and open het enum point in ku u hachent open het as a point chest less.